0: En dat was natuurlijk boem, boem, boem, boem, boem, daar, ja. Ja, zo geboem, boem, boem. Morgen, Neil, morgen, morgen, morgen, jullie. Maar Lies, morgen is ook daar zo. En ja, wie kan nog daar bij? Ik heb nog een naam daar gezien, maar ik kan niet van de onthou wat de naam ik daar gezien heb. Maar ja, maak nou die zaak niet eens lekker, jy sal my keil. Kom eens gaan gewoon winkel toe. En onthou maar net, als je een beetje meer aan dat ding zoekt, oor onze winkels, wat ons hier zo adverteer, gaan kijk gerust op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: En die tijd is zo 14 minuten na 6. En Jimmy Soso sê vir jou baie dankie vir jou boodskap vanoggend. En net daarna dan kyk ons na die weer.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Soso. Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar van die weerkantoor het baie vroeg opgestaan. Hulle sê, hulle waarskie ons oor swaar reën wat moontlik tot oorstromings kan lei aan die kus en aan die aangrensende binneland in die omgewing van Kugompo stad of Oos-London in die Oos-Kaap, Kaap Vidal in KwaZulu-Natal en nou ook ligte sneeuw word in die noordoostelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap en op die Drakensberge in KwaZulu-Natal verwag. Ja, so bitterkou is op pad. Uitermatige kou en nat toestande met ligte sneeuw word ook in die Oos-Kaap, die suidelike dele van KwaZulu-Natal en Suid-Vrystaat langs die Lesotho grens voorspel. Ja, lekker koue reën weer wat daar op pad is. Lekker sneeuw weer. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele reën neerslae. Pretoria, een minimum van 7 en een maximum van 20. Johannesburg, 5 tot een maximum van 17. Vereniging, 3 tot by 18. In Mpumalanga, mot reën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele reën neerslae. En dan bewolk in die oggend Mbombela 10 tot by 20 grade Celsius, Emalahleni 6 tot by 18, Ermelo 5 tot by 16, Standerton 0 grade Celsius tot by 18 en dan Skukuza 10 tot by 24 grade Celsius. Nou Skukuza, jylle het nou vandag sover die hoogste temperatuur. Kom ons gaan kyk verder. Limpopo, mot reën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele reën neerslae in die suidooste en dan bewolk in die oggend in die ooste. Polokwane, 7 tot by 21, Bapalaborwa, 21, ek jok vir jou, 12 grade Celsius, ek draai nou die nommers om, tot by 24, ja. Amper soos die weerberig nodig wat 224 geweeg het of gesê het vir Palaborwa. Ja, Palaborwa is amper so iets, ne? Ja, hier kan baie warm raak daar ook, maar is nog nie by Skukuza nie. En dan Sanin 12 tot by 22, Musina 8 tot by 24. Lyk my daar is nou competitie vir julle. En dan Lepelale 9 tot by 23, Mokopane 9 tot by 24 grade Celsius. En dan die Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderstorms in die verre suidooste. Potchefstroom, Morrepotch 4 tot by 21, Mahikeng 5 tot by 22, Rustenburg 6 tot by 21 en dan Vryburg 4 tot by 23 grade Celsius. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele donderstorms wat verspreid sal wees langs die Lesotho grens. Ligte sneeuw wat langs die Lesotho grens en ook in die verre suidweste verwag kan word. Bloemfontein 6 tot by 18 grade Celsius. Bethlehem 2 tot by 15, Kroonstad 7 tot by 21 en dan Vicksburg 4 tot by 14, Sasselburg 6 tot by 18. En dan die Noordkaap, sonnig tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. En dan baie koud in die suide met enkele tot verspreide donderstorms in die suidooste. Ligte sneeuw word ook in die suidooste voorspel. Genade, Noordkaap,

meisje met een leerlieve taal. Zij is ongekunsteld en mooi. Haar naam is Greta de Plooi. En zij wou actrice wordt en wegkomt uit die oud dorp. Daar was problemen aan het huis. Jeep

0: Jou taal, jou muziek, jou stas.
1: Ja, ons staan nou einde se kant toe, maar net voor dit, Radio Kalahari Orkees met kaptein Anton Goosen met pampoene op die dak. En dan gaan ek vir jou groet.

0: zo, hè. Als ik jou bel, antwoord je niet jezelf, hoor, maar als jij mij bel, moet ik alles los en in je moeder inspringen.
1: Ons zoek naar Vincent.
0: Hoe kom? Wat het van hem geword?
1: Ik denk ik het om dom raad gegeven vanochtend.
0: Wat heet jij aangevangen?
1: Ik weet jullie twee wil Margriet helpen. Toe vertel ik hom van Zak Ziegler.
0: Ik weet alles van Zak Ziegler af. Jij het Vincent aangehit om met Ziegler te gaan praten. Om iets oor die foto's uit te vinden.
1: Ziegler drink saans bij die kroeg daar oorkant.
0: Ik zie niet Ziegler zijn motor niet.
1: Vroeger was Ziegler zijn motor voor die kroeg. En Vincent zijn bakkie ook.
0: Ai, dat Vincent dom genoeg is om naar jou raad te luisteren.
1: Ach, ik heb net een voorstel gemaakt. Vincent is niet bij zijn huis, nie, en zijn cellfoon gaan dadelijk oor naar voicemail.
0: Kom ons rij eerst naar Ziegler zijn woonstel toe. Dit is die ferry vandaan.
1: Dat is ons Vincent se bakkie daar onder die boom.
0: Die passasiersdeur staan oop.
1: Iemand lê op die grond langs die bakkie.
0: Stop! Dis Vincent! Hy lê op sy maag! Roerloos!

0: You want a McCain?
1: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokkenvel? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel. Jouw instop hardeware winkel.

0: kort is stuk, bikkie voor bikkie. Yeah, is my dinky.
1: Yo, Stassi. I'm a

0: Land om alles te vergeten.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: της FM, Nis.
1: Dat is hartelijk goedemorgen, joh. Dat is op de kop 4 uur. Dat is tijd voor Nis op Hartis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

Vanmorgen in Junis, die parlementsafzettingscomité gaan appelleren tegen die uitspraak van die West-Kaapse Hooggeregshof, wat president Sullivan op ons as dringende aanzoek toegestaan het, dat die comité zijn werk moet staken. Die comité is ingelicht dat hij slechts met voorbereidende werk kan voortgaan. In openbare of geen openbare verhoren of mondelingse getuigenis kan plaatsvinden in afwachting van een gerechtelijke herziening van een artikel 89 paneelverslag vroeg in september niet. Die ITM, die EFF, MK-partij en IAT het reeds die constitutionele hof genader om appel aan te tekenen tegen die uitspraak van die West-Kaapse Hooggeregshof. Die afzettingscomité is samengesteld nadat die constitutionele hof in mei beslist het dat hij de parlementse besluit in 2022 om die onafhankelijke paneelverslag te verwerp ongrondwettelijk was. Die verslag het bevind dat daar een prima facie zaak tegen president Ramaphosa is, rakende die diefstal op zijn plaats Palapala. Die Matlange commissie die getuienis van die Noordwest zakenman Suleiman Karim tot 14 augustus uitgesteld. Die voorzitter van die commissie, rechter Mobiyeseli Matlanga, het beslist dat Karim slechts van verschijning op daardie stadium vrijgesteld zal worden. Indien hij onafhankelijke medische evaluering ondergaan wat hier die commissie gereel is. En indien daar die evaluering bevestigt dat hij medisch ongeschikt is om te getuigen. Karim, wat bij die politie zijn Medicare 24 contract betrek is, kon hij voor die commissie verschijnen, weens zwak gezondheid. Rechter Matlanga sê Karim moet samen.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

ons kloue mekaar vas. Maar net wanneer dit ons pas, moet ek aanhou glo. Kom ons krag van bo, mag ons kinders vry wees en lewe.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Mijn kind, wat kwel? Als je zo met je kost speelt, is het gewoonlijk met bristels en spruiten. Is al fout bij die werk.
1: Nee, mama, dat is die fout.
0: Nie. Is het omdat ik jou Lucies opgestoot het?
1: Nee, mama, dat is ook niet dit. Nie.
0: Is het die petrolprijs?
1: Nee, mama.
0: Man, ik forceer jezelf en praat, man.
2: Mam.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft.